0: Ja,
1: oké, okay,
0: dan
1: ga
0: ik ook een kabinet op van de
1: woord.
0: Ik heb een PC op de Olympic. Luas.
1: Je hebt ook Nicky Webster.
0: Nee,
1: ik
0: heb Vanessa. Ja, ik heb ook een Vanessa. Ja, wat is de last name? Ja, makker één. Ja, makker één. Laatste nee, ja. Olaar, olaar, ga pissen, ga. Ga vaak kouden, ga van komen. Ga makker één. Ik ga hier de pissen. Ja, laat kouden, kan.
1: Ja, nou maar. Amarosi. Vanessa Amarosi.
0: Aula nga pisi. Absolutely everybody.
1: Vanessa Amarosi. Absolutely everybody.
0: Absolutely everybody. Aula nga pisi nga. Kamu kwa fa kwa orang suka sekali yang bawa ni. Ini PC kan? Ini agak umar oleh orang sini. Orang sini ke mana orang?
1: Maaf, saya. Saya lah bahasa ini. Saya mau rosau ke orang sini.
0: Oh, buah iya.